0: zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Our halls, but we carry on.
1: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
6: FM Goud.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.
1: De

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

0: Buenos dias.
1: Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
2: Aquacultuur, ook wel bekend als piscicultuur, is de praktijk van het kweken, het fokken en het oogsten van waterorganismen, zoals vis, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten, onder gecontroleerde omstandigheden. Aquacultuur kan plaatsvinden in verschillende waterplassen, zoals zoetwatermeren, rivieren, vijvers, kustwateren en zelfs in tanks en gesloten systemen op het land. Op Tenerife wordt er aan aquicultura gedaan in de kustwateren van de zuidelijke kustgebieden. Te zien aan de grote drijvende bassins waarin de kweekvis wordt grootgebracht. De aquacultuur op Tenerife is op kleine schaal begonnen in de jaren 80. Maar pas aan het eind van de jaren 90 schakelden de waterboeren over op industriële schaal. Ook rond Gran Canaria en later ook rond La Palma werden er installaties opgezet. Het meest gebruikte kweeksysteem voor het vetmesten van vis zijn de drijvende bassins. Vanaf juli 2016 worden er in deze aquacultuurvoorzieningen 3 soorten vis gekweekt. De zeebrasem, de zeebaars en tonijn. Dankzij de kwaliteit en de temperatuur van de Canarische wateren is, in tegenstelling tot de soorten die in de rest van Europa worden gekweekt, kunnen vissoorten sneller gekweekt worden. Op deze manier kunnen bedrijven hun producten het hele jaar door aanbieden in een grote verscheidenheid aan afmetingen. Jarenlang zijn er diverse experimentele studies uitgevoerd door verschillende wetenschappelijke instellingen, zoals het Oceanografisch Centrum van de Canarische Eilanden, om de vissoorten en de weekdieren voor de teelt te diversifiëren. Dit resulteerde in een onbevredigend resultaat voor de kweek van de zwartbekkenkroket, de geelvinmakreel en de octopus. Op Tenerife zijn er 23 bedrijven die aquacultuur beoefenen. Samen hebben zij een kweekoppervlakte van 1,45 vierkante kilometer en een maximaal toegestane productie van 4.800 ton vis. Er zijn 20 concessies voor de westkust en 3 aan de oostkust van Tenerife. In het noorden zijn er geen aquacultuurconcessies en zijn er ook geen plannen om deze in de nabije toekomst te vestigen. Diana Rodriguez Barreto, onderzoekster aan de Universiteit van La Laguna, heeft een Europese beurs in de wacht gesleept om onderzoek te doen naar de nutritionele programmering in de aquacultuur. Ze heeft een subsidie van 1,5 miljoen ontvangen van de Europese Onderzoeksraad om het EPI-Aqua-project over een periode van 5 jaar uit te voeren. Dat heeft tot doel om de epigenetische mechanismen te ontrafelen in het voedingsprogramma om een duurzamere aquacultuur te bevorderen. Epigenetica bestudeert veranderingen in de genfunctie die erfelijk zijn en niet kunnen worden toegeschreven aan veranderingen in de DNA-sequentie. Iets waarvan Rodriguez Barreto toegeeft dat het haar altijd heeft gefascineerd. Alle cellen in het lichaam hebben dezelfde genetische informatie, maar een huidcel en een niercel functioneren totaal anders, omdat celdifferentiatie wordt bepaald door de epigenetische mechanismen. Of het feit dat tweelingen, ondanks dat ze dezelfde genetische informatie hebben, in veel opzichten totaal verschillend zijn. Voor haar onderzoek gebruikt zij de Nijltilapia als studieobject. Een van de redenen hiervoor is dat deze vis een vrij korte voorplantingscyclus heeft, die een transgenerationele studie mogelijk maakt gedurende dit 5 jaar durende Apia qua onderzoeksproject. Op deze manier worden er nieuwe inzichten verschaft in de rol van de epigenetica in de voedingsprogrammering en nieuwe markers identificeren die betrokken zijn bij het aanpassen van metabolische paden voor een beter gebruik van het voedsel dat in de kweekbassins wordt gebracht, ook aquafeed genoemd.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: We lezen en horen dagelijks wanneer en op welke manier het energiebeleid op Tenerife moet worden gevoerd en vooral hoeveel tijd het zal vergen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Politieke partijen, wetenschappers, grote bedrijven, lobbygroepen, groene jongens en verenigde burgergroeperingen doen er alles aan om hun visie kenbaar te maken, om aldus gehoord te worden. Maar één iemand steekt er met kop en schouder bovenuit. Professor John Constable, gastdocent aan de Universiteit van Hesperides op Las Palmas. Vooral zijn quote doet de wenkbrauwen fronsen. Als de Canarische eilanden eerder op gas waren overgestapt, was er vandaag geen energienood geweest. Volgens de professor zouden de Canarische eilanden beter af zijn geweest als ze het welzijn van de bevolking in stand zouden houden door middel van een verantwoord energiebeleid dat de uitstoot vermindert zonder het welzijn van de mens te schaden. John Constable is een energieanalist die een leidende rol speelt op het gebied van energiebeleid en klimaatverandering. Hij is geboren in het Verenigd Koninkrijk, waar hij een groot deel van zijn academische en professionele carrière heeft gewijd aan onderzoek en voorlichting binnen dit vakgebied. Momenteel is hij gastprofessor aan de Universiteit van Hesperides op Gran Canaria. Op deze manier reageert hij op een hete kwestie als de klimaatverandering, maar vooral op de energienoodtoestand die door de regering van de Canarische eilanden is uitgeroepen. Deze week heeft de minister van Ecologische Transitie, Teresa Ribera, de president Fernando Clavijo, de noodzakelijke maatregelen overgemaakt die zullen worden genomen om de energieschaarste te voorkomen. De professor stelt dat de klimaatverandering niet zal worden gestopt door de Canarische eilanden. Een van de grootste internationale risico's voor de Canarische eilanden is dan ook niet de klimaatverandering op zich, maar het mondiaal modieuze beleid voor hernieuwbare energie om de klimaatverandering aan te pakken dat nu al faalt. Wind is een overvloedige bron met een hoge entropie. Entropie is de mate van wanorde. Zonne-energie is iets beter. Hernieuwbare energieën zijn niche-technologieën, geschikt voor afgelegen locaties waar alternatieven niet beschikbaar zijn tegen redelijke kosten. Maar om complexe samenlevingen welvarend te houden en tegelijkertijd de klimaatverandering aan te pakken, moeten we op zoek gaan naar thermodynamische competente brandstoffen. Op korte termijn is aardgas voor de Canarische eilanden een haalbare stap. Kernenergie, een brandstof van zeer hoge kwaliteit, is een strategische lange termijn oplossing voor zowel elektriciteit als voor het opwekken van waterstof uit zeewater door thermische ontbinding. Voor het welzijn van de inwoners op de Canarische eilanden is het van vitaal belang dat de overheid bedrijven niet dwingt of onder druk zet om verkeerde investeringen te doen in technologieën als wind- en zonne-energie, die weliswaar interessante technologieën zijn, maar een welvarende moderne samenleving niet in stand kan houden. Als de Canarische eilanden de afgelopen 10 jaar geen windmolens en zonnepanelen hadden gebouwd, maar in plaats daarvan een solide conventioneel energiesysteem op basis van aardgas, dan was het hoogst onwaarschijnlijk dat er nu een energienoodtoestand wordt uitgeroepen. De afgekondigde energienoodtoestand is een verantwoorde reactie op de problemen die zich de afgelopen 10 jaar hebben opgestapeld. Wind- en zonne-energie dragen om fysieke redenen weinig of niets bij aan de voorzieningszekerheid. Wind is onbetrouwbaar en zonnepanelen wekken geen stroom op in het donker. Op zeer korte termijn vermoedt de professor dat noodopwekking met diesel zal nodig zijn, maar in de komende jaren moet er een betere tussenoplossing worden gevonden. Dat betekent gasturbines, die extreem efficiënt zijn en op aardgas werken. Een strategisch doel voor de lange termijn zou kunnen zijn om te denken in termen van kleine kernreactoren met een hoge temperatuur die zowel elektriciteit als warmte met een hoge temperatuur leveren voor industriële doeleinden en voor het opwekken van waterstof uit zeewater door thermische ontbinding. Professor John Constable is van oordeel dat het verbeteren van de kostenactiviteit van elektriciteitsopwekking en ontziltingsinstallaties op de eilanden duidelijk deel uitmaken van de aanpassingsstrategie. Dat betekent goedkope conventionele energie, zoals gas op korte en middellange termijn, en hoge temperatuur kernenergie als lange termijn strategie voor warmte waarmee waterstof wordt gegenereerd en elektriciteit. Aanpassing aan de klimaatverandering vereist een welvarende en capabele samenleving en zo'n samenleving heeft goedkope energie nodig. Gas als tussenoplossing en kernenergie op langere termijn is een stap voorwaarts in het bestrijden van de klimaatverandering. Pogingen van de overheid om voorafgaandelijk winnaars aan te duiden moeten worden vermeden. De economische geschiedenis heeft ons geleerd dat dit zelden of nooit lukt.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
4: FM Goud, de nummer 1 in je regio.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Santa Cruz is het kloppend hart van Tenerife en hoeft als dusdanig het eiland te sieren. De stad moet modern zijn in al zijn facetten en moet zich positioneren als een gezellige omgeving om te wonen en om te werken. Privé en bedrijf moeten er elkaar ontmoeten, waardoor handel, horeca, vrije tijd, communicatie, toerisme en zakelijke ontmoetingen ruimte, tijd en plaats krijgen om zich te ontwikkelen. Santa Cruz is niet alleen de hoofdstad van Tenerife, maar ook de hoofdplaats van de westelijke Canarische provincie Santa Cruz de Tenerife en moet zich dus bewijzen op velerlei vlakken. Daarvoor heeft de gemeentelijke overheid een investeringsprogramma opgezet waarbij het historisch erfgoed moet worden opgepoetst. Daarvoor is er meer dan 30 miljoen euro voorzien. Meteen het grootste budget wat ooit werd vrijgemaakt om emblematische en aantrekkelijke gebouwen binnen het toeristische erfgoedkader van de stad te herstellen. Op deze manier verrijkt Santa Cruz niet alleen zijn cultuur en traditie, maar ook zijn geschiedenis en erfgoed. Het gemeentebestuur heeft besloten om fiscale stimuleringsmaatregelen in te voeren om de economie in de hoofdstad nieuw leven in te blazen. Dankzij deze maatregelen staat Santa Cruz de Tenerife nu op de tweede plaats in Spanje in de lijst Libertad Económica de Ciudades Españolas 2022. Daaruit blijkt ook dat de belastingen die in de hoofdstad worden geheven bij de laagste zijn in Spanje. De belastingen op onroerende goederen, het zogenaamde IBI in Santa Cruz, staan op een gemiddeld laag niveau, evenals de belastingen op economische activiteiten en de belasting op constructies, installaties en werken. De verkeersbelasting is de laagste van Spanje en zelfstandigen en de KMO's genieten van kortingen op afvalstoffen. Reeds 12.000 zelfstandigen in de stad zijn vrijgesteld van diverse gemeentelijke belastingen. Het 90.000 gezinnen worden financieel gesteund. In 2023 wordt de belasting voor het starten van een nieuw bedrijf voor 100% gesubsidieerd. Santa Cruz de Tenerife noteerde in 2022 een nieuwe daling van de werkloosheidscijfers op jaarbasis met een daling van 4,5% ten opzichte van 2021 en blijft al dus onder de grens van de 21.000 werklozen en zet een positieve trend door voor 2023. Het gedrag van de werkgelegenheidsgegevens in de hoofdstad is positief sinds het einde van de pandemie. De werkloosheid is met 1.374 personen gedaald ten opzichte van het jaar voor de pandemie. Aan de werkloosheidscijfers moeten we zeer goede prestaties van de aanwervingen in de stad toevoegen, met 120.000 banen bij bedrijven in Santa Cruz. Dit is het grootste aantal werknemers in de hoofdstad sinds 2010.

0: ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Hoewel de Canarische eilanden zich in een meteorologische bevoorrechte positie bevinden, blijkt uit recent cijfermateriaal dat de klimaatverandering op de eilanden niet langer een fantoomdreiging is, maar tastbare realiteit. Dit blijkt uit een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change, waarin wordt beschreven dat de sterfgevallen als gevolg van de hitte in de afgelopen 27 jaar zijn toegenomen. De studie waaraan verschillende Spaanse onderzoekers hebben meegewerkt, concludeert dat 37% van de sterfgevallen in de wereld als gevolg van buitensporige hitte tussen 1991 en 2018 de antropogene klimaatcrisis als belangrijkste oorzaak had. Het sterftecijfer in Spanje en vooral op de Canarische eilanden neemt niet zo sterk toe in vergelijking met de rest van de wereld. De archipel bevindt zich in een gunstiger meteorologische situatie en daardoor bedraagt het sterftecijfer slechts 1,8 op 100.000 inwoners, wat merkelijk lager is dan het Spaanse gemiddelde van 4,7. In absolute cijfers zijn op de Canarische eilanden door hittegolven 11 sterfgevallen gekend. Het geringe effect van de temperatuur op de sterfte houdt verband met een grotere temperatuurstijging in het binnenland dan in de kustgebieden. Oceaanoppervlakken bezitten een regulerende factor en leiden tot grotere thermische zachtheid, waarbij extreme temperatuurschommelingen quasi onbestaand zijn. De Canarische eilanden beschikken bovendien over een hitteplan dat kan geactiveerd worden wanneer hoge temperaturen de volksgezondheid aantasten en over het specifieke plan tegen risico's ten gevolge van ongunstige meteorologische fenomenen. We lieten eerder al horen dat het departement Volksgezondheid het hitteplan in werking stelt van 1 juni tot 15 september en dat desbetreffende informatie en gekoppelde waarschuwingen tijdig op sociale netwerken en in de media worden gepubliceerd. Ondertussen bedenken wetenschappers en beleidsmakers trucjes om meer groene en blauwe zones, zoals rivieren en waterplassen aan te leggen en bioclimatologische constructies te bedenken.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Dankjewel, Angie. Dat is ons huiszangeretje hiervan in bad met Johan. Hè. En ik mocht de eerste plaat in de nieuwe programmering van In Bad met Johan al spelen. Die Pata Pata van Miriam Makeba. Ja, ja, ik ben een maandje in vakantie geweest. Batterijen even opgeladen. Het is nog altijd zalig ook hier te verblijven op het eiland Tenerife. Wij doen het hoofdzakelijk voor de Nederlandstalige mensen op het eiland. Voor de Nederlandse mensen, voor de Belgen, voor de Vlamingen. Ja. Van harte welkom. Je hoort ons hier gewoon via DAB+. Je kan ons ontvangen. Heel het eiland, soms gewoon een beetje verder dan het eiland. Als je in zee bent. Maar je kan ons ook via de app van FM Goud Tenerife vinden. Gewoon in de App Store FM Goud downloaden. En dan heb je ook alle versies van FM Goud. En natuurlijk ook deze van Tenerife. Neem je ons de wereld rond mee. Tina Turner staat hier al te wachten met We Don't Need Another Hero. Wel, en ik vertel je zo dadelijk welke nieuwe items we hier in het programma zitten hebben.

0: Ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè?
1: Haha. Ja, ja. Dat doen we natuurlijk, hè. Jullie in jullie eigen badjes, ik hier in de studio. Zo doen we dat. Ja, ja, we speelden die van Tina Turner, We Don't Need Another Hero, uit 1985. Ja, ik ga eens even voelen hoe ons badje ervoor staat. Is dat bij jullie al warm genoeg? Ik ga deze er nog bij doen, als ingrediënten. De Cornels, 74, 75. Ik heb ook nog Cameron Withcombe, Kingdom of Fear. Het is een nieuwe creatie, zeg maar. Ming DeVille met Each Word, A Beat of My Heart, terug naar 1983. En Tom Robinson is een klassieker, hè, onder de rock-popmuziek uit 77. 2, 4, 6, 8, Modaway. En zo dadelijk nog even terugkomen op de nieuwe items hier

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Nieuw in het programma elke zaterdag en zondag in Bad met Johan is dat we ook bekende mensen in de bloemetjes zetten omdat ze jarig zijn. De jarigen van de dag, die komen er strakjes aan. En we gaan zo in het tweede uur naar het einde toe, als we zo half gepasseerd zijn. In België en Nederland is daar een uurtje later. Dan is het 11:30. Dan maken we tijd voor ons aperitiefje. Maar ook al zitten we in bad, dat moet kunnen. Hoeft niet altijd een glaasje champagne te zijn. Kan ook wel iets klaargemaakt, gefixt. Een cocktail bijvoorbeeld. Ik denk eens even na wat er allemaal in mijn groot boek staat, dat ik kan maken strakjes als cocktail. Dat wordt een verrassing. Deze niet meer, want ik geef ze je mee, welke ik zo dadelijk ga spelen. Whitney Houston, I Have Nothing. Ik heb ook nog Bruce Springsteen, The Boss, met zijn Dancing in the Dark uit de 80s. The Sweet. Ja, wie houdt daar niet van, hè? 1972 met Papa Joe. En nu Santana met die gitaarvirtuoos. Ja, Carlos Davidap Santana. Ik hoor hem zo graag. Terug naar die 80s met Say It Again.
1: Singing in the bathtub, singing all alone.
2: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Marie, was dat met ciao, adios? Nee, dat zeg ik nog niet hoor. Ja, we gaan straks over naar het volgende uur. Maar eerst heb ik dit voor jullie. Happy.

FM Goud wenst je een hele fijne verjaardag. Dit zijn onze jarigen van de dag. Ja, en als jij specifiek jarig bent, dan zijn de volgende platen die we spelen ook helemaal voor jou. Als bekende mensen die op deze zaterdag 1 augustus jarig zijn. Als je Games of Thrones hebt gevolgd, dan ken je die man met zijn lange haar, bijvoorbeeld Jason Momoa. En die is ook vandaag jarig. Wie heb ik hier ook nog? Ah, een icoon uit de modewereld. Yves Saint Laurent. Wie wenst er zo niet een tasje te dragen? Een van de dames die daar gek van zijn. Hij was een invloedrijke meneer, die Yves Saint Laurent. Wel, hij is al gestorven in 2008, maar zou vandaag ook jarig zijn geweest. Een meneer die er ook niet meer is, stierf in 2022, zou vandaag jarig geweest zijn. Coolio, ja, een van de zangers met Gangsters Paradise. Vandaag nog jarig Sam Mendes. Als je zegt, oh, wie is dat? Is dat een zanger? Nee. Hij is een regisseur van onder meer Skyfall en de film 1917. Verder nog Jack O'Connell, bekend van Unbroken en Ferrari. En wat is er op 1 augustus ook nog? Wel, in Zwitserland, daar vieren ze de Nationale Feestdag. Ik hoor jullie graag terug in het volgende uur. Doen we weer heet water in ons bakje. Heel veel schuim en nog een aantal hits die er nu nog aankomen. London Beat, You Bring the Sun, The Night Crawls. Met Push the Feeling, we laten de 90s nog even herleven. Sniff and the Tears, met Driver's Seat, Elvis Presley, The Wonder of You. En nu Survivor, met Burning Heart.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot.
1: En met jullie en met heel Tenerife. Ja, want we doen het voor de Belgen en de Nederlanders hier op het eiland. Niemand draait zoveel zomerse geluiden op de radio. Willy William was er eentje van. Uit 22, net na de corona, die trompetta. Dat deed ons weer verlangen naar kunnen dansen en weer vrij zijn. Wat geweldig toch, hè. Ik heb nu Huey Lewis en The News klaarstaan. Als jullie er ook klaar voor zijn om in het badje weer te stappen. Is het lekker warm? Wel, dan doen we dat, hè.
0: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot.

0: Het is weer tijd om in bad te gaan. Ik zet mijn radio op FM Goud Tenerife. Ja, in bad met Johan.
1: Ja, doen jullie dat ook maar. Je radio op FM Goud Tenerife. In bad met Johan, met jullie en met die geweldigheid. Wel, ik verklap welke er nu aankomen. Justin De Wild met Cheerio, het is ook een nieuwe. Gino Vanelli met It Hurts To Be In Love. Een beetje zijn doorbraak in de jaren 80. En nu Sting, hè, van The Police met Walking On The Moon. Ze zijn van plan om het daar allemaal nog eens over te doen. Een rat race de ruimte in om ter eerst terug een mens op de maan. Ja!

0: Adams met Can't Stop This Thing We Started. Zo gaat het, hè. Als je iets opstart, dan moet je er de gevolgen van dragen. En het is niet meer te stoppen als het iets goeds is. En dat proberen we hier ook te doen. De radio waar jullie van houden. Niemand speelt zoveel zomerhits dan FM Goud. Tenerife. Fijn dat jullie hier verblijven op het eiland, maar de mensen die ook buiten Tenerife luisteren, die wil ik ook van harte welkom heten, hoor. In Nederland en België bijvoorbeeld. Hallo daar. Ik heb ook nog hier in de buurt Monique, onze baarmeid. Ja, ja, Monique die kan allemaal cocktails klaarmaken. En ik vind dat het toch al tijd wordt voor ons aperitiefje. Dus ik ga eens horen bij Monique of ze er klaar voor is om ons een cocktail te serveren. Wat wordt het?
1: Ook al heb je nog nooit een Moscow Mule gedronken, je herkent deze cocktail vast van ver aan de typische koperen mok waarin hij geserveerd wordt. Je zou denken dat deze cocktail ontstond in Rusland, maar dat klopt niet. Het was een Amerikaanse, slimme zakenman die zijn landgenoten op deze manier probeerde om vodka te leren drinken. De man had namelijk de rechten op Smirnoff-vodka gekocht voor zijn drankenbedrijf. En dan moest hij natuurlijk zorgen dat hij zijn vodka kon slijten. Ergens in de jaren 40 bedacht de Amerikaan deze cocktail. En kijk, de Moscow Mule is er nog steeds. Als je deze cocktail zelf wilt maken, dan neem je dus een koperen mok en die vul je met ijsblokjes en 45 milliliter vodka. Knijp twee partjes limoen uit boven de mok. Als je een flesje Angostura bitters staan hebt, dan kan je er ook enkele druppels van toevoegen. Maar dit is optioneel. Vul aan met 120 milliliter gemberbier en roer goed. Versier met een partje limoen.
0: School, Monique, dat heb je goed gedaan. Morgen is er terug, omstreeks 11:30, zoiets. In België en Nederland, in Tenerife. Ik moet altijd even goed op mijn horloge kijken. Is het een uurtje vroeger, hè? Rond 10:30. Maar moet kunnen, een aperitiefje in ons bad. Ik heb nog deze voor jullie. Timmy T met One More Try, een geweldige slow uit 91. Wayne Wade met zijn Lady, ja, echt zo reggae vibes. Supertramp met Goodbye Stranger. En nu Poco, hè. Call It Love, het is ook zo'n zomerse plaat. Eind jaren 80 mogen we schrijven dat we ons nu terug in de tijd verplaatsen.

Benson Boone met Sorry I'm Here for Someone Else. Ja, kom dat tegen, dat je denkt, hé, daar is de liefde van mijn leven. En wil die gewoon iemand anders. Goed, anders en beter dan. We zijn naar het einde van het programma toegekomen, helaas. Maar het goede nieuws is dat ik er morgen opnieuw terug ben voor jullie. Ach, ik doe nog een beetje warm water hoor. Ik ga me afspoelen. Met de volgende platen. M&A's and I got a little something for you. Phil Collins komt er nog aan met Don't Lose My Number. Blijf vast gepind staan hier bij FM Goud Tenerife. Dan heb je het nummer niet nodig. Village People en de YMCA uit 78. Maar nu ZZ Top. Strak in het pak. De heer met de lange baarden en de blitse mobiele. Give me all your loving. En ik ben er morgen terug voor jullie tussen 9 en 11 uur. In de Lage Landen is dat tussen 10 en 12. Maak er nog een hele fijne zaterdag, begin van een nieuwe maand van.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
0: FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier.

0: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is making bread.
1: Radio, geniet van je zomer samen met Zomerradio FM Geluid.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

0: Hoppakee, de Bee Gees met More Than A Woman uit 1977. En ja, dat is wat we alweer gaan doen vandaag. De muziek draaien uit de jaren 70 en 80.
1: FM Goud Tenerife, Patrick Cobbaerts.

Roxette met Listen to Your Heart en meer ritme nu. Ik heb het over een band die net altijd wat anders klonk dan de rest en die begin jaren 80 wereldwijd klonk. Hier is The Police en Spirits in the Material World.

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

onvergetelijke portie Belgisch-Nederlandse disco uit de gouden jaren van de dansvloer. Dat was Champagne met Oh Me Oh My Goodbye uit 77. Ze worden soms wel eens verward met de Amerikaanse band met dezelfde naam, maar een beetje anders geschreven. We blijven in datzelfde jaar, 1977, met een van de meest iconische gitaarriffs uit de rockgeschiedenis. Geschreven door J.J. Cale, maar wereldwijd onsterfelijk gemaakt door een gitarist die er zijn eigen, ja toch wel, ontspannen blues-rockstempel opdrukte. Ik heb het over Eric Clapton. Hier is Cocaine.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/

Een van de grootste successen van Smokey. For a Few Dollars More, een klassieker die perfect past in het rijtje van tijdloze 70s hits. En dit zijn de jaren 80 met een flinke knipoog naar de jaren 50. The Stray Cats, Runaway Boys.

0: friet.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
4: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
5: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.com.

Een van de mooiste ballads van Foreigner, I Don't Wanna Live Without You. Tijd om het tempo weer op te trekken. We gaan richting de dansvloer met een aanstekelijke mix van funk, soul en vroege dance. Hier is Unique met What I Got Is What You Need.

Fischer Zet en The Worker. Een scherpe kijk op het dagelijkse leven van de gewone werkmens. Nog eentje uit de Lage Landen. Een hit waarmee een Nederlandse zangeres begin jaren 80 ook ver buiten de landsgrenzen indruk maakte. Hier is Joey Dicer met 100 Years. Ja,

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Yes, and it must be love. Tot zover deze aflevering Weekend Patrick. Er komt nog een pak leuke muziek aan hier bij FM Goud Tenerife. Vergeet vanavond ook niet te luisteren naar Studio 45 met Lex de Groot. Ik geef het maar mee. Morgen ben ik er opnieuw tussen 1 en 3 hier op FM Goud met een nieuwe aflevering Weekend Patrick. Maak jij er nog een leuke dag van hier op Tenerife? Denk eraan, ben je op vakantie? Geniet ervan. En ben je hier aan het werk? Doe het met de glimlach. Tot morgen. Oh ja, hier is nog Bette Midler en Beast.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting.

0: Leasing staat voor kwaliteit en service. SEB Leasing waakt over uw belangen. www.sebleasing.com of mail at sebleasing.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes...

0: lekkerder zijn.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Fnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen, een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. En daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
1: Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Fnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse

anderen zijn daar nog. De rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nogthans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. En daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de

0: Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: Ik had een flat tire. En ja, we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. En ja, I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximumtemperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
2: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: In the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Welkom bij FM Goud, de warmste zomerradio.
6: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start. Yeah,

tekst in deze plaat vertelt het emotionele verhaal van een jonge onbegrepen vrouw die worstelt met intimiteit en liefde door een gebrek aan affectie in haar jeugd. Ze ontsnapt in een fantasiewereld en zoekt een partner die onvoorwaardelijk van haar houdt. To the Moon and Back uit 1998, die fijne voor de Australische band Savage Garden. En daarvoor, als eerste vandaag in Studio 45, nam ik je mee naar 1983. Maar voor het origineel moeten we nog een jaar eerder terug in de tijd, namelijk naar 1982, want het was een discohit voor Evelyn Champagne King. Een jaar later, in de uitvoering van Barry Biggs, maar het was dan geen disco sound niet meer, maar reggae. Love Come Down kreeg je te horen, als eerste dus vandaag in deze Studio 45. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, wees welkom. Dit zijn ze weer, twee uur lang. De fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie daarbij gezelschap houden. Met zometeen de lead single van het album Jumping the Tracks. Onder leiding van frontman Guy Swinne en de gitarist Willy Willy groeide de track uit tot een absolute klassieker binnen de Belgische belpopgeschiedenis. We hebben het over The Scabs uit 1991. Komen ze eraan, Don't You Know. Maar eerst deze uit 1985 voor Alexander O'Neill, Innocent.

najaar van 2004 en afkomstig van het uiterst succesvolle album Van Binnen, de jongens van Clouseau. Wat wil je dat ik doe? Dit is Studio 45. En dat wil zeggen dat we zoals elke week een egotripper voor jullie hebben meegebracht. En een Lex XL. De egotripper. Dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Straks deel 2. Volledig in het teken van Man at Work. En op het einde van de show, tijd voor de extra lange plaat. Dat noemen we dan de Lex XL. En die is deze week voor Inner Life en Jocelyn Brown. Met Ain't No Mountain High Enough. En je krijgt die plaat dan te horen in de Garage version. We gaan ermee ook naar 1981. Dat is dus voor straks in deel 2. Zometeen een nummer dat speciaal werd opgenomen voor de film Vision Quest. Madonna verschijnt zelf ook kort in de film als clubzangeres. Het werd haar allereerste romantische ballad, die ook een grote hit werd. Zometeen Madonna uit 1985, Crazy For You. Na deze, voor Paradiso. Het werd destijds opvolger voor Bailando. Terug naar 1997. Vamos a la discoteca. Radio.

0: Cooking on Three Burners bracht het nummer eigenlijk al uit in 2019. Staat op mijn album Soul Messing. Maar in de uitvoering zoals je hem nu kreeg te horen, dat was aan te danken aan Kangs. En This Girl werd een hit in 2016. Ze kwam langs hier in Studio 45. En je kan naar de videoclip kijken van deze plaat of andere die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ik heb ze netjes op mijn Facebookpagina geplaatst. Neem daar maar eens een kijkje. Verder vind je daar dus ook de Egeltripper terug, Man at Work. Of onze Lex XL voor vandaag, In Alive en Jocelyn Brown met Ain't No Mountain High Enough. En heb ik ook een link geplaatst naar Mixcloud. Want je kan naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Like en volg de pagina ook, moest je het nog niet hebben gedaan en je vindt me onder Studio Spatie en 45 als getal. Ik neem je zo meteen mee naar 1977 met een legendarische disco-klassieker van het Duitse project Supermax. Werd opgericht door de Oostenrijkse muzikant Kurt Hauenstein en het nummer combineert op unieke wijze disco, funk, rock en reggae tot een hypnotiserende groove die uitgroeide tot een wereldwijde clubhit. Zometeen Supermax en Love Machine. Maar eerst is het weer tijd geworden voor onze Italo Classic voor vandaag. En op Spotify, op mijn account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 een hele leuke playlist terug van de Italo Classic. Ik neem je mee in 1987. Dit is Steffi. Ken je hem nog? I love my radio, my midnight radio.
1: Studio 45 goes Italo.

1980 bracht het album Diana uit en dat op het einde van het discotijdperk. Het werd geproduceerd door chic bandleden Bernard Edwards en Nile Rodgers. En het nummer wordt omschreven nadat een van hen in een club drie verschillende drag queens een nummer van Diana Ross heeft zien playbacken. En voor Diana zelf is het een symbolisch liedje rondom haar afscheid van Motown. Diana Ross, I'm Coming Out uit 1982. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 dan zo meteen ook onze ecotripper. Ik heb voor jullie drie hits achter elkaar klaarstaan van de Australische band Men at Work. En op het einde van de show, de Lex XL. Vandaag gaan we naar 1981. Met een hele fijne voor In Alive en Jocelyn Brown. Ain't No Mountain High Enough heb ik voor jullie klaarstaan. En je krijgt die dan te horen in de Garage version. Maar in dit uur nog deze van Technotronic en Ja Kid K. Terug naar 1990, Rocking Over The Beat.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud, de nummer 1 in je regio.
5: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
4: Dit is Studio 45.
6: Lex de Groot. Welkom.

Frontman Robert Smith ontstond de songtitel tijdens een verhitte discussie, waarin iedereen aan tafel naar hem keek voor antwoorden. En hij dacht toen: God, waarom kan ik niet ergens anders zijn? Waarom staat er niemand anders in mijn schoenen? Why can't I be you, werd het. Van The Cure uit 1987. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, een single uit 1993 en afkomstig van het gelijknamige album. Volgens Lenny Kravitz zelf gaat het nummer over Jezus en de keuze die u kunt maken om wel of niet zijn kant op te gaan. Kravitz ziet Jezus als de ultimate rockstar en hij schreef de eerste versie van de tekst op een papieren zakje. Are you gonna go my way? Lenny Kravitz. Daarmee zijn we deel 2 begonnen. Hey, fijn dat je luistert, dames en heren, jongens en meisjes. Nog een klein uurtje. De lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met verleden dus. Studio 45. Ik ben Lex en ik hou jullie daarbij gezelschap met over een drietal platen. Dan komt hij eraan, onze egotripper. Je krijgt dan de biografie en drie grote hits achter elkaar van Man at Work. En op het einde van die deur, de extra lange plaat. Ik neem je mee naar 1981 met In Alive en Jocelyn Brown en Ain't No Mountain High Enough. Zometeen een uiterst vrolijke plaat uit 1981. Het combineert twee culturele elementen uit de Afro-Amerikaanse wijken van die tijd. Het touwspringspel Double Dutch en de karakteristieke harmonica-bussen. De tekst werd naar verluid geschreven op een onbetaalde gasrekening nadat hij was afgewezen voor een baan als buschauffeur. En hij zag toen op dat moment buiten spelende kinderen touwspringen. Zometeen de Double Dutch Bus van Frankie Smith uit 1981. Maar eerst uit 1995, deze voor Bruce Springsteen, Secret Garden.

Modern uptempo interpolatie van Raf's iconische synthpophit Self Control uit 1984. En we kennen die plaat trouwens ook van Laura Branigan, want die had er ook nog een hit mee te pakken. Fastboy en Raf uit 2024. Wave heet het dan. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Man at Work. En die band werd opgericht in 1979 in Melbourne door zanger en gitarist Colin Hay en gitarist Ron Strickert. Niet veel later sloten saxofonist en flautist Greg Hamm, bassist John Rees en drummer Jerry Spicer zich bij de band aan. De grote doorbraak kwam in 1981 met de single Who Can It Be Now, die eerst in Australië een hit werd en later ook internationaal succes kende. Een jaar later verscheen het debuutalbum Business As Usual, met daarop ook Down Under, het nummer waarmee Man at Work wereldwijd bekend werd. Zowel de single als het album bereikten de eerste plaats in de Verenigde Staten, iets wat slechts weinig Australische artiesten is gelukt. Naast Who Can It Be Now en Down Under bevat het album ook Be Good Johnny en Overkill, waarmee de band haar kenmerkende geluid liet horen. En dat is een combinatie van rock, pop en new wave, aangevuld met de opvallende saxofoon en fluitpartijen van Greg Hamm. In 1983 verscheen het tweede album, Cargo, met succesvolle singles als Overkill, It's a Mistake en Dr. Heckle and Mr. Jive. Hoewel het album opnieuw goed verkocht, kon het wereldwijd het succes van het debuut niet helemaal evenaren. Na een periode van intensief toeren verlieten bassist John Rees en drummer Jerry Spicer in 1984 de groep. In 1985 bracht Man at Work nog een album, Two Hearts, uit, maar kort daarna besloot de band dan toch uit elkaar te gaan. Colin Hay begon vervolgens aan een solo-carrière, terwijl de andere leden actief bleven in verschillende muzikale projecten. In de jaren 90 en 2000 kwamen de oorspronkelijke leden nog enkele keren samen voor reunie-optredens. In 2012 overleed Greg Hamm op 58-jarige leeftijd. Hij speelde een belangrijke rol in het herkenbare geluid van Man at Work, vooral door zijn saxofoon en fluitspel. Sindsdien trad Colin Hay nog regelmatig op met de begeleidingsband, waarbij de muziek van Man at Work een belangrijk onderdeel van zijn concerten bleef. Geniet mee van onze egotripper voor deze week. Dit is Man at Work. Okay.

grootste hit uit 1982, Down Under. Daarvoor uit 1983, Overkill. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1981, Who Can It Be Now? Dat waren drie grote hits achter elkaar van Man At Work. En zij zijn deze week onze Ego Tripper in Studio 45. En ze zijn toegevoegd aan de Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je daar onder Studio 45 de playlist terug van de Ego Tripper. In 1976 brachten de Rolling Stones het album Black and Blue uit. Fool to Cry werd de enige ballad op het album. En op dat album kan je trouwens ook voor het eerste nieuwe gitarist van de Stones horen, Ron Wood. Even ervoor is gitarist Mick Taylor uit de band gestapt. Sommigen zeggen dat hij eruit is gezet, maar dat is door de band altijd ontkend. Zometeen Fool to Cry van de Rolling Stones. Maar we gaan eerst terug naar het jaar 1982. Met de derde en laatste single van het vijfde studioalbum New Gold Dream, 81, 82, 83, 84. Dit is dat geweldige Someone, Somewhere, in Summertime.

0: En 2009 zometeen, de Black Eyed Peas.
1: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: werd de derde single van het uiterst succesvolle vijfde studioalbum The End. Dat staat voor The Energy Never Dies. De Black Eyed Peas uit 2009, Meet Me Halfway. En daarmee zijn we bijna aan het einde toegekomen van deze Studio 45. Maar dan weet je dat we nog een extra lange plaat van jullie in petto hebben. En dat heet de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Op de account van Lex de Groot onder Studio 45 vind je daar dus ook de lijst terug van de Lex XL. We gaan vandaag naar het jaar 1981. In Alive en Jocelyn Brown in een legendarische post-disco en garage house klassieker uit dat jaar. Het nummer werd geproduceerd door de iconische New Yorkse remixer Larry Levin en Patrick Adams en is een energieke, ruim 10 minuten durende dansvloerbewerking van het origineel van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Jocelyn Brown's krachtige vocalen maakten deze versie tot een absoluut volkslied in de beroemde nachtclub Paradise Garage. Ik laat jullie met In Alive en Jocelyn Brown uit 1981 en die fijne Ain't No Mountain High Enough. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Studio 45. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de Joxie bij ons. En graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be.

0: administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje.

0: elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. Oh.

0: FM Goud.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zomer.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbeweging.

starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Als misantroop, was niet voor de liefde van mijn minks. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minks huid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio. FM Goud.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele